Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radio Player of radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Kiss.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Uit een controle van Toerisme Vlaanderen blijkt dat iets minder dan de helft van de toeristische logies in Antwerpen niet in orde is. Het gaat om kortverblijven die worden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. Van de bijna 2900 gecontroleerde adressen was slechts 54% correct aangemeld en erkend. 381 verhuurders brachten hun dossier alsnog in orde. 922 anderen stopten meteen met hun activiteiten. Voor 7 uitbaters werd een verplichte sluiting opgelegd. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze uitsluitend aan toeristen te verhuren. Volgens hem zet dat de woningmarkt extra onder druk en zorgt het ook voor overlast in appartementsgebouwen. Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben €1.716 ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters. Kinderen en jongeren uit de Antwerpse Zeefhoek en Damwijk kunnen woensdag in Park Spoor Noord kennis maken met een ruim aanbod aan activiteiten tijdens de Vrije Tijdsmarkt. Meer dan 30 organisaties stellen dan hun activiteiten voor in SPRK, de sportloods in het park. Er zijn gratis proeflessen in basketbal, voetbal, atletiek, gevechtsporten, circus, skateboarden, dans, muziek en theater. De organisatoren willen ook praktische en financiële drempels wegwerken, zodat meer kinderen en jongeren een hobby kunnen vinden die bij hen past. De Vrije Tijdsmarkt vindt nu woensdag plaats van 14:30 tot 17:00 en is gratis toegankelijk. Wie interesse heeft, kan zich meteen inschrijven.

Het is zwaar bewolkt en nat vandaag, met af en toe pittige buien en kans op onweer. We halen maximum 15 graden. Morgen krijgen we een droge start, maar daarna komen er weer stevige buien. Ook woensdag wordt er nog veel regen verwacht met af en toe een donderslag. Het wordt dan wel iets zachter.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben €1.716 ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters. In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. Twee bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop. Uit een controle van Toerisme Vlaanderen blijkt dat iets minder dan de helft van de toeristische logies in Antwerpen niet in orde is. Het gaat om kortverblijven die worden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. Van de bijna 2900 gecontroleerde adressen was slechts 54% correct aangemeld en erkend. 381 verhuurders brachten hun dossier alsnog in orde. 922 anderen stopten meteen met hun activiteiten. Voor 7 uitbaters werd een verplichte sluiting opgelegd. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze uitsluitend aan toeristen te verhuren. Volgens hem zet dat de woningmarkt extra onder druk en zorgt het ook voor overlast in appartementsgebouwen.

0: Antwerpen leeft.
1: Op zondag 31 mei is er braspartij nummer 9 tussen 14:30 en 19:00 in het Harmoniepark. Je kan ermee feesten op een dagje vol swingende muzikale duels. Vier topbands blazen de ziel uit hun lijf in verschillende rondes en het publiek bepaalt de winnaar. Je kan er supporteren voor de allerbeste brassbands. Fanfare Fatale, Gypsies K Electro Circus, Live en Reutel. Iedereen is welkom op dit gratis festival. Terwijl je geniet van heerlijke live muziek, kan je trouwens ook proeven van originele snacks en streekbieren. MC Nele Palink is de gedroomde gastvrouw die de bands op weg helpt naar eeuwige roem. DJ Mr. Mix Nix zorgt voor fijne plaatjes tussen de spannende muzikale duels. Meer informatie vind je op de website braspartij.be. Op zondag 24 mei is er van 10 tot 20 uur Bouger Bouger. Dat is een rommelmarkt op het Krugerplein in Borgerhout. Bouger Bouger is nog altijd het bedevaartsoord voor vintage freaks, vinyl lovers en fashionistas. Je kan er trouwens ook smullen van ijsjes, koffiekoeken, er is koffie, er is een lunch en er zijn tacos. Je kan ook dansen op de muziek van Juicy, de DJ, Matty Vu en Gigi D'Antonio. Zondag 24 mei op het Krugerplein. Bouger, bouger.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. Twee bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop. De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven viert in juni zijn vijfde verjaardag. Wat tijdens de coronaperiode begon als een muzikaal project van Radio Express-collega Glenn Pellis en Mark Stalmans, is in enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse muziekwereld. De groep telt vandaag 4 tot 5 muzikanten en heeft een repertoire van meer dan 100 nummers. Met hun Antwerpse liedjes, eigen teksten en humor speelden ze al meer dan 100 optredens in Vlaanderen. Op zaterdag 6 juni vieren ze hun jubileum met een gratis verjaardagsoptreden in café Grand Laboureur in Mariaburg. Het concert start om 20 uur en het publiek krijgt ook hapjes aangeboden. Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben €1.716 ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is zwaar bewolkt en nat vandaag, met af en toe pittige buien en kans op onweer. We halen maximum 15 graden. Morgen krijgen we een droge start, maar daarna komen er weer stevige buien. Ook woensdag wordt er nog veel regen verwacht met af en toe een donderslag. Het wordt dan wel iets zachter.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Kinderen en jongeren uit de Antwerpse Zeefhoek en Damwijk kunnen woensdag in Parkspoor Noord kennismaken met een ruim aanbod aan activiteiten tijdens de Vrije Tijdsmarkt. Meer dan 30 organisaties stellen dan hun activiteiten voor in SPRK, de sportloods in het park. Er zijn gratis proeflessen in basketbal, voetbal, atletiek, gevechtsporten, circus, skateboarden, dans, muziek en theater. De organisatoren willen ook praktische en financiële drempels wegwerken, zodat meer kinderen en jongeren een hobby kunnen vinden die bij hen past. De Vrije Tijdsmarkt vindt nu woensdag plaats van 14:30 tot 17:00 en is gratis toegankelijk. Wie interesse heeft, kan zich meteen inschrijven. In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. Twee bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop. De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven viert in juni zijn 5e verjaardag. Wat tijdens de coronaperiode begon als een muzikaal project van Radio Express-collega Glenn Pellis en Mark Stalmans, is in enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse muziekwereld. De groep telt vandaag 4 tot 5 muzikanten en heeft een repertoire van meer dan 100 nummers. Met hun Antwerpse liedjes, eigen teksten en humor speelden ze al meer dan 100 optredens in Vlaanderen. Op zaterdag 6 juni vieren ze hun jubileum met een gratis verjaardagsoptreden in café Grand Laboureur in Mariaburg. Het concert start om 20:00 en het publiek krijgt ook hapjes aangeboden.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Doe je ramen nooit potdicht bij kou, want bij het vocht dat mensen produceren, ook bij douchen en koken, gedijen bacteriën en schimmels goed. En die kunnen bij gevolg klachten als hoofdpijn en verkoudheid veroorzaken. Laat daarom altijd twee ramen op een kier staan of zet ventilatieroosters open, zodat de lucht kan circuleren. Je woning is dan ook minder vochtig. Wakker worden met een verstopte neus is vervelend. Neem dan in de ochtend alvast een hete douche. De stoom maakt de holtes namelijk weer vrij, waardoor je makkelijker kan ademen. Als je ook nog gaat zingen onder de douche, pak je je verkoudheid extra goed aan, want zingen is namelijk goed tegen stress en verhoogt ook de weerstand.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in het district Borsbeek. En daarom zit ik bij de districtsburgemeester Walter Kieboms. Walter, misschien eerst even. Ja, het is nu een district geworden. Is die overgang zo wat goed verlopen?
1: Maar we zijn ondertussen eigenlijk een vol jaar, anderhalf jaar bijna, zelfstandig district. Dat neemt niet weg dat we het jaar ervoor een transitiejaar hebben gehad, waarin dat inderdaad veel voorbereidingen konden getroffen worden. En ik denk dat zowel naar de burgers als onze eigen administratie, dat de puzzel stilaan valt, dat we onze weg vinden, dat het stad ons ook kent. Hey, want dat is ook voor hen is het een tiende district erbij. Ze hebben 24 jaar gewerkt met 9 districten. Dus ook langs die kant is er een transitie geweest, een aanpassing, dat er plots een tiende district is bijgekomen.
0: En dat district, dat bruist, want er staat heel wat op het programma dit weekend.
1: Je gebruikt de term bruist, inderdaad. Borsbeek bruist is ook de naam, de nieuwe naam van de groep die de festiviteiten mee organiseert. Knap van die mensen dat er inderdaad een verder zitten is van de tradities die we 75 jaar gedaan hebben, want de jaarmarkt dit jaar zal de 76e zijn.
0: Die jaarmarkt is ook heel belangrijk om het lokale verenigingsleven in de kijker te zetten.
1: U mag gerust van mij geloven dat de dag na de jaarmarkt, dat men al begint te denken aan de volgende jaarmarkt. En dat is niet alleen bij verenigingen, dat is ook bij de inwoners, dat is bij de cafés, dat is bij ons intern ook. Het is het centraal als feestweekend in Borsbeek, dus iedereen kijkt daar naar uit, iedereen telt daar ook naar af. Cafés die extra terrassen bestellen, verenigingen die open deur doen, hun jaarlijkse open deur mikken op dat Sinkse weekend. Inwoners van Borsbeek die hun familie mobiliseren, want met de kleinkinderen naar de kermis, daarna iedereen over de jaarmarkt en dan de papa en de zonen eventueel naar de koers gaan kijken, terwijl dat de rest ergens een terrasje gaat hoeft. Dat zijn eigenlijk de klassiekers in dat feestweekend.
0: Daar gaan we zo meteen nog even voort over praten, maar eerst draaien we wat muziek.

0: Ik ben nog steeds op de koffie bij Walter Kieboons, de districtsburgemeester van Borsbeek. We hebben het over die festiviteiten van dit weekend. Ik zag ook een paardenwedstrijd.
1: Daar zijn we inderdaad vrij uniek in, dat er in Borsbeek nog inderdaad een jaarlijkse paardenwedstrijd doorgaat. Met allerlei soorten paarden, van Shetlanders tot de landbouw, de echte Brabantse landbouw, trekpaarden. Dat trekt veel volk, dat trekt ook kinderen. Er zijn ook een aantal ponies die inderdaad meedoen aan die wedstrijd. Voor veel mensen is dat de start van de jaarmarkt. Ze parkeren zich heel dikwijls op de parking van de Carrefour, want het is een feestdag. Langs daar trekken ze dan het centrum binnen en dan passeren ze eerst aan die paarden, wat toch altijd een extra cachet geeft aan de beleving op dat feestweekend.
0: Wat zijn er nog activiteiten die we mogen verwachten?
1: Laat ons zeggen, dus je hebt die paardenwedstrijd, dan heb je de jaarmarkt zelf. Er is een vrij grote rommeljaarmarkt ook. Er zijn verschillende verenigingen die open deurdagen houden. Er is een tekenwedstrijd die mee georganiseerd wordt door Borsbeek Bruist. Er zijn de koers in de namiddag. Dus de jaarmarkt loopt eigenlijk over in de koers. Die situeert zich met start en aankomst rond de Watertoren. Dat is een UCI 1.1 dameswedstrijd, dus van een stevig en een hoog niveau. Trekt ook massaal veel volk van heinde en verre buiten Borsbeek natuurlijk. En dat wordt dan afgesloten met een afterparty op het plein aan de Watertoren met een aantal optredens. En dan moeten we altijd vroegtijdig afsluiten, want anders zouden we tot een kot in de nacht doorgaan, maar de volgende dag is het werkendag.
0: Je haalt al die verenigingen aan. Is er een bruisend verenigingsleven in Borsbeek?
1: Ondanks het feit dat we een relatief klein district zijn, zijn er toch wel aardig wat verenigingen die actief zijn, die daar veel tijd en energie in steken. En die zich ook specifiek naar dat weekend richten voor hun jaarlijkse open deur en hun leden en hun bezoekers extra in de watten te leggen met een terras of ik weet het niet wat. Dus dit is echt het centrale weekend en toch ook nog wel een extra pluim naar alle medewerkers van het district zelf die daar ook maanden mee bezig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden, er veel tijd en energie in steken. Chapeau voor die mensen.
0: Mensen die informatie willen, ik vermoed dat die op de website borsbeek.be staat.
1: Er komt ook nog buiten de informatie op de webstick, heb je de informatiepanelen en er komt ook nog een brochure uit waar alles nog eens een keer in detail in staat. Maar het beste medium is in dit geval de website van het district. Radio.

Het is zwaar bewolkt en nat vandaag, met af en toe pittige buien en kans op onweer. We halen maximum 15 graden. Morgen krijgen we een droge start, maar daarna komen er weer stevige buien. Ook woensdag wordt er nog veel regen verwacht met af en toe een donderslag. Het wordt dan wel iets

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Kinderen en jongeren uit de Antwerpse Zeefhoek en Damwijk kunnen woensdag in Park Spoor Noord kennis maken met een ruim aanbod aan activiteiten tijdens de Vrije Tijdsmarkt. Meer dan 30 organisaties stellen dan hun activiteiten voor in SPRK, de sportloods in het park. Er zijn gratis proeflessen in basketbal, voetbal, atletiek, gevechtsporten, circus, skateboarden, dans, muziek en theater. De organisatoren willen ook praktische en financiële drempels wegwerken, zodat meer kinderen en jongeren een hobby kunnen vinden die bij hen past. De Vrije Tijdsmarkt vindt nu woensdag plaats van 14:30 tot 17:00 en is gratis toegankelijk. Wie interesse heeft, kan zich meteen inschrijven. Uit een controle van Toerisme Vlaanderen blijkt dat iets minder dan de helft van de toeristische logies in Antwerpen niet in orde is. Het gaat om kortverblijven die worden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. Van de bijna 2900 gecontroleerde adressen was slechts 54% correct aangemeld en erkend. 381 verhuurders brachten hun dossier alsnog in orde. 922 anderen stopten meteen met hun activiteiten. Voor 7 uitbaters werd een verplichte sluiting opgelegd. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze uitsluitend aan toeristen te verhuren. Volgens hem zet dat de woningmarkt extra onder druk en zorgt het ook voor overlast in appartementsgebouwen. De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven viert in juni zijn 5e verjaardag. Wat tijdens de coronaperiode begon als een muzikaal project van Radio Express-collega Glenn Pellis en Mark Stalmans, is in enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse muziekwereld. De groep telt vandaag 4 tot 5 muzikanten en heeft een repertoire van meer dan 100 nummers. Met hun Antwerpse liedjes, eigen teksten en humor speelden ze al meer dan 100 optredens in Vlaanderen. Op zaterdag 6 juni vieren ze hun jubileum met een gratis verjaardagsoptreden in café Grand Laboureur in Mariaburg. Het concert start om 20:00 en het publiek krijgt ook hapjes aangeboden. Dit is Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1967 kreeg de Britse band Manfred Mann een nieuwe zanger. Paul Jones maakte plaats voor Mike Dubbo. Manfred Mann stond erom bekend dat ze zelden zelf nummers schreven, maar vaak liedjes van anderen oppikten. Zo ook met Haha, Set the Clown, geschreven door Tony Hazard. En nee, dit lied speelt zich niet af in een circus. De clown is een stand-up comedian in een comedyclub. Een toeschouwer komt er om zichzelf op te vrolijken, ziet een meisje op de dansvloer en probeert haar te versieren. Hij denkt dat hij succes heeft, tot ze zegt dat ze getrouwd is met de clown. Die lacht hem vervolgens uit in het refrein. Het was Manfred Mann zelf die het idee had om het nummer te openen met een fluitsignaal, gemaakt op een mellotron. Het werd een groot succes in Engeland en Europa, al stond de band er eerst wat weigerachtig tegenover. Mike Dubbo gaf zelfs toe dat hij het niet graag zong. In Amerika flopte het, daar scoorde de versie van de Yardbirds beter. Maar wij draaien natuurlijk de bekendste versie. Hier zijn Manfred Mann met Haha, Set the Clown. MUZIEK

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien horen we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is zwaar bewolkt en nat vandaag, met af en toe pittige buien en kans op onweer. We halen maximum 15 graden. Morgen krijgen we een droge start, maar daarna komen er weer stevige buien. Ook woensdag wordt er nog veel regen verwacht met af en toe een donderslag. Het wordt dan wel iets zachter.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Uit een controle van Toerisme Vlaanderen blijkt dat iets minder dan de helft van de toeristische logies in Antwerpen niet in orde is. Het gaat om kortverblijven die worden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. Van de bijna 2900 gecontroleerde adressen was slechts 54% correct aangemeld en erkend. 381 verhuurders brachten hun dossier alsnog in orde. 922 anderen stopten meteen met hun activiteiten. Voor 7 uitbaters werd een verplichte sluiting opgelegd. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze uitsluitend aan toeristen te verhuren. Volgens hem zet dat de woningmarkt extra onder druk en zorgt het ook voor overlast in appartementsgebouwen. In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. 2 bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop. Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben 1716 euro ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Fourneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De hit High Energy van Evelyn Thomas uit 1984 ontstond door de samenwerking tussen de Amerikaanse zangeres en de Britse producer Ian Levine. Levine had Evelyn Thomas al in de 70s ontdekt. Hij wilde een nieuw geluid creëren dat de energie van disco combineerde met modernere elektronische synthesizers. Samen met co-auteur Fiacra Trench schreef hij High Energy specifiek om dit nieuwe genre te definiëren. Hoewel de term High Energy al werd gebruikt in de clubscene, zorgde het enorme succes van dit specifieke nummer ervoor dat de naam van het genre definitief gevestigd werd bij het grote publiek. Het nummer werd in de zomer van 1984 uitgebracht en groeide uit tot een klassieker in de dancescene. De tekst van het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende liefde die gepaard gaat met de hoge energie waar de titel naar verwijst. Het succes van het nummer maakte Evelyn Thomas tot een icoon in de discogeschiedenis. Een status die na haar overlijden in juli 2024 door fans wereldwijd werd geëerd.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Richard Anthony, van Joods-Syrische afkomst, werd geboren in Egypte, waar zijn familie verbleef vanwege diplomatieke verplichtingen. Eind de jaren 50 nam hij zijn eerste plaat op, een cover van Paul Anka's You Are My Destiny. Covers zouden een belangrijk onderdeel van zijn muzikale oeuvre blijven. Een van zijn grootste successen behaalde hij in 1963 met Donne-moi ma chance, eveneens een cover. Het origineel, Too Late to Worry, werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David en voor het eerst vertolkt door Babs Tino.

nummer vertelt het verhaal van een relatie in moeilijkheden waarin iemand smeekt om begrip en een tweede kans om de liefde nieuw leven in te blazen. De Franse tekst werd geschreven door André Salvet. Anthony leidde een nomadisch bestaan en keerde pas in de jaren 80 terug naar Frankrijk. Tijdens zijn indrukwekkende carrière verkocht hij meer dan 60 miljoen platen. Hij overleed in 2015 op 77-jarige leeftijd. Zijn muzikale nalatenschap leeft voort in talloze hits, waaronder het ontroerende

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als de rozen uitgebloeid zijn, verschijnen de felrode bottels, kleine juweeltjes, boordevol vitamine C. Ze kunnen zelfs lichte vorst verdragen en zijn ideaal om in de winter te oogsten. Hun smaak? Frieszoet met een lichte zuurigheid, perfect voor confituur, siroop of thee. Snijd rozenbottels doormidden, verwijder de pitjes en kook het vruchtvlees zachtjes met wat appeltjes en suiker tot een geurende gelei, heerlijk op brood of bij kaas. Droog je de bottels eerst, dan maak je er een verwarmende winterthee van. Zo tover je een verdorde rozenstruik om tot zeg maar een bron van kleur, smaak en energie in koude dagen. Kloosters hadden door de eeuwen heen vaak rijkelijke moestuinen met een boom- en wijngaard. Geneeskrachtige kruiden dienden als apotheek voor hun hospitalen. Monniken en zusters moestuinierden om het contact met de buitenwereld te beperken. In heel wat orders stond ora e labora voorop. Zowel bidden als werken waren belangrijk. Sommige ordes aten vegetarisch en gaven de kennis over groenteteelt een duwtje in de rug. Uitwisseling tussen kloosterordes hielp moestuinkennis over de grenzen heen verspreiden. Dit is Express!

Vanavond wordt het geleidelijk aan droog en vannacht komen er brede opklaringen met mogelijk wat nevel tegen de ochtend. Het koelt af naar 8 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel buien die af en toe stevig kunnen zijn. Er is ook kans op onweer. Maximum 16 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer opklaringen en stijgende temperaturen. Vrijdag verwacht men 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. Twee bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop. De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven viert in juni zijn vijfde verjaardag. Wat tijdens de coronaperiode begon als een muzikaal project van de Radio Express-collega Glenn Pellis en Mark Stalmans, is in enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse muziekwereld. De groep telt vandaag 4 tot 5 muzikanten en heeft een repertoire van meer dan 100 nummers. Met hun Antwerpse liedjes, eigen teksten en humor speelden ze al meer dan 100 optredens in Vlaanderen. Op zaterdag 6 juni vieren ze hun jubileum met een gratis verjaardagsoptreden in café Grand Laboureur in Mariaburg. Het concert start om 20 uur en het publiek krijgt ook hapjes aangeboden. Uit een controle van Toerisme Vlaanderen blijkt dat iets minder dan de helft van de toeristische logies in Antwerpen niet in orde is. Het gaat om kortverblijven die worden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. Van de bijna 2900 gecontroleerde adressen was slechts 54% correct aangemeld en erkend. 381 verhuurders brachten hun dossier alsnog in orde. 922 anderen stopten meteen met hun activiteiten. Voor 7 uitbaters werd een verplichte sluiting opgelegd. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze uitsluitend aan toeristen te verhuren. Volgens hem zet dat de woningmarkt extra onder druk en zorgt het ook voor overlast in appartementsgebouwen.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Toren Tunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile, maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in het district Borsbeek en daarom zit ik bij de districtsburgemeester Walter Kieboms. Walter, misschien eerst even, ja, het is nu een district geworden, is die overgang zo wat goed verlopen?
1: Nou, we zijn ondertussen eigenlijk een vol jaar, anderhalf jaar bijna, zelfstandig district. Dat neemt niet weg dat we het jaar ervoor een transitiejaar hebben gehad, waarin dat inderdaad veel voorbereidingen konden getroffen worden. En ik denk dat zowel naar de burgers als onze eigen administratie, dat de puzzel stilaan valt, dat we onze weg vinden, dat het stad ons ook kent. Want dat is ook voor hen is het een tiende district erbij. Ze hebben 24 jaar gewerkt met 9 districten. Dus ook langs die kant is er een transitie geweest, een aanpassing, dat er plots een tiende district is bijgekomen.
0: En dat district, dat bruist, want er staat heel wat op het programma dit weekend.
1: Je gebruikt de term bruist, inderdaad. Borsbeek bruist is ook de naam, de nieuwe naam van de groep die de festiviteiten mee organiseert. Knap van die mensen dat er inderdaad een verderzetten is van de tradities die we 75 jaar gedaan hebben, want de jaarmarkt dit jaar zal de 76e zijn.
0: Die jaarmarkt is ook heel belangrijk om het lokale verenigingsleven in de kijker te zetten.
1: U mag gerust van mij geloven dat de dag na de jaarmarkt dat men al begint te denken aan de volgende jaarmarkt. En dat is niet alleen bij verenigingen, dat is ook bij de inwoners, dat is bij de cafés, dat is bij ons intern ook. Het is het centraal als feestweekend in Borsbeek, dus iedereen kijkt daar naar uit, iedereen telt daar ook naar af. Cafés die extra terrassen bestellen, verenigingen die open deur doen, hun jaarlijkse open deur mikken op dat Sinkse weekend. Inwoners van Borsbeek die hun familie mobiliseren, want met de kleinkinderen naar de kermis, daarna iedereen over de jaarmarkt en dan de papa en de zonen eventueel naar de koers gaan kijken, terwijl dat de rest ergens een terrasje gaat hoeft. Dat zijn eigenlijk de klassiekers in dat feestweekend.
0: Daar gaan we zo meteen nog even voort over praten, maar eerst draaien we wat muziek.

0: nog steeds op de koffie bij Walter Kiebooms, de districtsburgemeester van Borsbeek. We hebben het over die festiviteiten van dit weekend. Ik zag ook een paardenwedstrijd.
1: Daar zijn we inderdaad vrij uniek in, dat er in Borsbeek nog inderdaad een jaarlijkse paardenwedstrijd doorgaat. Met allerlei soorten paarden, van Shetlanders tot de landbouw, de echte Brabantse landbouw, trekpaarden. Dat trekt veel volk, dat trekt ook kinderen. Er zijn ook een aantal ponies die inderdaad meedoen aan die wedstrijd. Voor veel mensen is dat de start van de jaarmarkt. Ze parkeren zich heel dikwijls op de parking van de Carrefour, want het is een feestdag. Langs daar trekken ze dan het centrum binnen en dan passeren ze eerst aan die paarden, wat toch altijd een extra cachet geeft aan de beleving op dat feestweekend.
0: Wat zijn er nog activiteiten die we mogen verwachten?
1: Laat ons zeggen, dus je hebt die paardenwedstrijd, dan heb je de jaarmarkt zelf. Er is een vrij grote rommeljaarmarkt ook. Er zijn verschillende verenigingen die open deurdagen houden. Er is een tekenwedstrijd die mee georganiseerd wordt door Borsbeek Bruist. Er zijn de koers in de namiddag. Dus de jaarmarkt loopt eigenlijk over in de koers. Die situeert zich met start en aankomst rond de Watertoren. Dat is een UCI 1.1 dameswedstrijd, dus van een stevig en een hoog niveau. Trekt ook massaal veel volk van heinde en verre buiten Borsbeek natuurlijk. En dat wordt dan afgesloten met een afterparty op het plein aan de Watertoren met een aantal optredens. En dan moeten we altijd vroegtijdig afsluiten, want anders zouden we tot een kot in de nacht doorgaan, maar de volgende dag is het weer een dag.
0: Je haalt al die verenigingen aan. Is er een bruisend verenigingsleven in Borsbeek?
1: Ondanks het feit dat we een relatief klein district zijn, zijn er toch wel aardig wat verenigingen die actief zijn, die daar veel tijd en energie in steken. En die zich ook specifiek naar dat weekend richten voor hun jaarlijkse open deur en hun leden en hun bezoekers extra in de watten te leggen met een terras of ik weet het niet wat. Dus dit is echt het centrale weekend en toch ook nog wel een extra pluim naar alle medewerkers van het district zelf die daar ook maanden mee bezig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden, er veel tijd en energie in steken. Chapeau voor die mensen.
0: Mensen die informatie willen, ik vermoed dat die op de website borsbeek.be staat.
1: Er komt ook nog buiten de informatie op de webstick, heb je de informatiepanelen en er komt ook nog een brochure uit waar alles nog eens een keer in detail in staat. Maar het beste medium is in dit geval de website van het district.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond wordt het geleidelijk aan droog en vannacht komen er brede opklaringen met mogelijk wat nevel tegen de ochtend. Het koelt af naar 8 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel buien die af en toe stevig kunnen zijn. Er is ook kans op onweer. Maximum 16 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer opklaringen en stijgende temperaturen. Vrijdag verwacht men 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben €1.716 ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters. In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. Twee bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop. De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven viert in juni zijn 5e verjaardag. Wat tijdens de coronaperiode begon als een muzikaal project van Radio Express-collega Glenn Pellis en Mark Stalmans, is in enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse muziekwereld. De groep telt vandaag 4 tot 5 muzikanten en heeft een repertoire van meer dan 100 nummers. Met hun Antwerpse liedjes, eigen teksten en humor speelden ze al meer dan 100 optredens in Vlaanderen. Op zaterdag 6 juni vieren ze hun jubileum met een gratis verjaardagsoptreden in café Grand Laboureur in Mariaburg. Het concert start om 20 uur en het publiek krijgt ook hapjes aangeboden.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 18 mei 1997. Op 18 mei 1997 hield Antwerp Club Brugge van de titel weg. Uiteraard hebben we het dan over voetbal. Toen versloeg de Great Old een ruziend Club Brugge in een match van de voorlaatste speeldag. Het was de laatste grote prestatie van Antwerp, want het daaropvolgende seizoen degradeerde de ploeg naar tweede klasse. Door de stunt van Antwerp werd Lierse toen landskampioen in 1997. Het kan verkeren, Lierse speelt al lang niet meer in eerste. Vrijdag 18 mei 2012. Op vrijdag 18 mei 2012 werd er gesmuld van de eerste mastaart. Die dag vierde het museum aan de Stroom namelijk zijn eerste verjaardag en er was meer dan genoeg reden om daar een grote taart voor te bakken. In het openingsjaar had de museumtoren op het eilandje alle verwachtingen namelijk overtroffen met meer dan 940.000 bezoekers in één jaar. Daarom was op de dag van de verjaardag een bezoek aan het MAS in Antwerpen gratis voor het publiek en er waren ook tal van activiteiten. Een daktuin, dansvoorstellingen en een café op de 9e verdieping en ook nog een masfeestje in Café Storm, dat maakte het feest compleet. De taart die werd gebakken door het bakkersteam van Antwerpen en dat bestond uit 20 gepensioneerde bakkers.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: gaan.
1: Vanavond wordt het geleidelijk aan droog en vannacht komen er brede opklaringen met mogelijk wat nevel tegen de ochtend. Het koelt af naar 8 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel buien die af en toe stevig kunnen zijn. Er is ook kans op onweer. Maximum 16 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer opklaringen en stijgende temperaturen. Vrijdag verwacht men 22 graden.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Op zondag 31 mei is er braspartij nummer 9 tussen 1:30 en 7 in het Harmoniepark. Je kan ermee feesten op een dagje vol swingende muzikale duels. Vier topbands blazen de ziel uit hun lijf in verschillende rondes en het publiek bepaalt de winnaar. Je kan er supporteren voor de allerbeste brassbands. Fanfare Fatale, Gypsies K Electro Circus, Live en Reutel. Iedereen is welkom op dit gratis festival. Terwijl je geniet van heerlijke live muziek, kan je trouwens ook proeven van originele snacks en streekbieren. MC Nele Palink is de gedroomde gastvrouw die de bands op weg helpt naar eeuwige roem. DJ Mr. Mix Nix zorgt voor fijne plaatjes tussen de spannende muzikale duels. Meer informatie vind je op de website braspartij.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat Guido Gezelle de klimaatactivist was van zijn tijd? Hij schreef enkele van de mooiste natuurgedichten uit de Nederlandse literatuur. De taal in zijn gedichten is meesterlijk te noemen, de vorm afwisselend en virtuoos. Hij leefde in de 19e eeuwse stad, plek van industrialisering en grauwe verstedelijking. Via zijn natuurgedichten en prozateksten bekritiseerde hij de ontwikkeling van de industrie. Ze getuigen van een sterk ecologisch bewustzijn en dat maakt Guido ook een dichter van deze tijd. Wordt je nachtrust verstoord door beenkrampen? Mijd dan zeker producten die cafeïne bevatten, want deze stof kan spiersamentrekkingen uitlokken. Eet en drink wel levensmiddelen waar veel magnesium in zit, zoals groente, vlees, graan en melkproducten. Daarnaast is het ook goed om magnesiumcitraat te slikken.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokkie de Rapper, is Drip dé plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

Vanavond wordt het geleidelijk aan droog en vannacht komen er brede opklaringen met mogelijk wat nevel tegen de ochtend. Het koelt af naar 8 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel buien die af en toe stevig kunnen zijn. Er is ook kans op onweer. Maximum 16 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer opklaringen en stijgende temperaturen. Vrijdag verwacht men 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben €1.716 ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters. Kinderen en jongeren uit de Antwerpse Zeefhoek en Damwijk kunnen woensdag in Park Spoor Noord kennis maken met een ruim aanbod aan activiteiten tijdens de Vrije Tijdsmarkt. Meer dan 30 organisaties stellen dan hun activiteiten voor in SPRK, de sportloods in het park. Er zijn gratis proeflessen in basketbal, voetbal, atletiek, gevechtsporten, circus, skateboarden, dans, muziek en theater. De organisatoren willen ook praktische en financiële drempels wegwerken, zodat meer kinderen en jongeren een hobby kunnen vinden die bij hen past. De Vrije Tijdsmarkt vindt nu woensdag plaats van 14:30 tot 17:00 en is gratis toegankelijk. Wie interesse heeft, kan zich meteen inschrijven. In de Ozzystraat in Antwerpen-Noord is zaterdagmiddag het lichaam van een man aangetroffen aan de ingang van een appartementsgebouw. Het slachtoffer droeg enkel een onderbroek. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de man door geweld om het leven is gekomen. Twee bewoners van het gebouw zijn opgepakt voor verhoring. Hun precieze rol wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Een van de verdachten was vorig jaar al betrokken bij een steekpartij in dezelfde straat. Het onderzoek loopt volop.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express 1 week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radio Player of radioexpress.be.

0: Wow. En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In het jaar 1870 maakte een zekere dokter E. von Wolff een foutje toen hij een tabel met voedingswaarden opstelde. Bij het item spinazie werd er namelijk een komma verkeerd geplaatst, wat de indruk wekte dat spinazie 10 keer zoveel ijzer bevatte als andere groenten. De tekenaar van Popeye liet hem dan ook spinazie eten om zijn held superkrachten te geven. De kids volgden Popeye's voorbeeld en al snel werd er in Amerika 33% meer spinazie gegeten. In 1937, pas 67 jaar na datum, werd de fout opgemerkt. Wordt je nachtrust verstoord door beenkrampen? Mijd dan zeker producten die cafeïne bevatten, want deze stof kan spiersamentrekkingen uitlokken. Eet en drink wel levensmiddelen waar veel magnesium in zit, zoals groente, vlees, graan en melkproducten. Daarnaast is het ook goed om magnesiumcitraat te slikken.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in het district Borsbeek en daarom zit ik bij de districtsburgemeester Walter Kieboms. Walter, misschien eerst even, ja, het is nu een district geworden, is die overgang zo wat goed verlopen?
1: Nou, we zijn ondertussen eigenlijk een vol jaar, anderhalf jaar bijna, zelfstandig district. Dat neemt niet weg dat we het jaar ervoor een transitiejaar hebben gehad, waarin dat inderdaad veel voorbereidingen konden getroffen worden. En ik denk dat zowel naar de burgers als onze eigen administratie, dat de puzzel stilaan valt, dat we onze weg vinden, dat het stad ons ook kent. Want dat is ook voor hen is het een tiende district erbij. Ze hebben 24 jaar gewerkt met 9 districten. Dus ook langs die kant is er een transitie geweest, een aanpassing, dat er plots een 10e district is bijgekomen.
0: En dat district, dat bruist, want er staat heel wat op het programma dit weekend.
1: Je gebruikt de term bruist, inderdaad. Borsbeek bruist is ook de naam, de nieuwe naam van de groep die de festiviteiten mee organiseert. Knap van die mensen dat er inderdaad een verderzetten is van de tradities die we 75 jaar gedaan hebben, want de jaarmarkt dit jaar zal de 76e zijn.
0: Die jaarmarkt is ook heel belangrijk om het lokale verenigingsleven in de kijker te zetten.
1: U mag gerust van mij geloven dat de dag na de jaarmarkt dat men al begint te denken aan de volgende jaarmarkt. En dat is niet alleen bij verenigingen, dat is ook bij de inwoners, dat is bij de cafés, dat is bij ons intern ook. Het is het centraal als feestweekend in Borsbeek, dus iedereen kijkt daar naar uit, iedereen telt daar ook naar af. Cafés die extra terrassen bestellen, verenigingen die open deur doen, hun jaarlijkse open deur mikken op dat Sinkse weekend. Inwoners van Borsbeek die hun familie mobiliseren, want met de kleinkinderen naar de kermis, daarna iedereen over de jaarmarkt en dan de papa en de zonen eventueel naar de koers gaan kijken, terwijl dat de rest ergens een terrasje gaat hoeft. Dat zijn eigenlijk de klassiekers in dat feestweekend.
0: Daar gaan we zo meteen nog even voort over praten, maar eerst draaien we wat muziek.

0: Ik ben nog steeds op de koffie bij Walter Kieboms, de districtsburgemeester van Borsbeek. We hebben het over die festiviteiten van dit weekend. Ik zag ook een paardenwedstrijd.
1: Daar zijn we inderdaad vrij uniek in, dat er in Borsbeek nog inderdaad een jaarlijkse paardenwedstrijd doorgaat. Met allerlei soorten paarden, van Shetlanders tot de landbouw, de echte Brabantse landbouw, trekpaarden. Dat trekt veel volk, dat trekt ook kinderen. Er zijn ook een aantal ponies die inderdaad meedoen aan die wedstrijd. Voor veel mensen is dat de start van de jaarmarkt. Ze parkeren zich heel dikwijls op de parking van de Carrefour, want het is een feestdag. Langs daar trekken ze dan het centrum binnen en dan passeren ze eerst aan die paarden, wat toch altijd een extra cachet geeft aan de beleving op dat feestweekend.
0: Wat zijn er nog activiteiten die we mogen verwachten?
1: Laat ons zeggen, dus je hebt die paardenwedstrijd, dan heb je de jaarmarkt zelf. Er is een vrij grote rommeljaarmarkt ook. Er zijn verschillende verenigingen die open deurdagen houden. Er is een tekenwedstrijd die meegeorganiseerd wordt door Borsbeek Bruist. Er zijn de koers in de namiddag. Dus de jaarmarkt loopt eigenlijk over in de koers. Die situeert zich met start en aankomst rond de Watertoren. Dat is een UCI 1.1 dameswedstrijd, dus van een stevig en een hoog niveau. Trekt ook massaal veel volk van heinde en verre buiten Borsbeek natuurlijk. En dat wordt dan afgesloten met een afterparty op het plein aan de Watertoren met een aantal optredens. En dan moeten we altijd vroegtijdig afsluiten, want anders zouden we tot een kot in de nacht doorgaan, maar de volgende dag is het werkendag.
0: Je haalt al die verenigingen aan. Is er een bruisend verenigingsleven in Borsbeek?
1: Ondanks het feit dat we een relatief klein district zijn, zijn er toch wel aardig wat verenigingen die actief zijn, die daar veel tijd en energie in steken. En die zich ook specifiek naar dat weekend richten voor hun jaarlijkse open deur en hun leden en hun bezoekers extra in de watten te leggen met een terras of ik weet het niet wat. Dus dit is echt het centrale weekend en toch ook nog wel een extra pluim naar alle medewerkers van het district zelf die daar ook maanden mee bezig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden, er veel tijd en energie in steken. Chapeau voor die mensen.
0: Mensen die informatie willen, ik vermoed dat die op de website borsbeek.be staat.
1: Er komt ook nog buiten de informatie op de webstick, heb je de informatiepanelen en er komt ook nog een brochure uit waar alles nog eens een keer in detail in staat. Maar het beste medium is in dit geval de website van het district.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond wordt het geleidelijk aan droog en vannacht komen er brede opklaringen met mogelijk wat nevel tegen de ochtend. Het koelt af naar 8 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel buien die af en toe stevig kunnen zijn. Er is ook kans op onweer. Maximum 16 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer opklaringen en stijgende temperaturen. Vrijdag verwacht men 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven viert in juni zijn vijfde verjaardag. Wat tijdens de coronaperiode begon als een muzikaal project van Radio Express-collega Glenn Pellis en Mark Stalmans, is in enkele jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de Antwerpse muziekwereld. De groep telt vandaag 4 tot 5 muzikanten en heeft een repertoire van meer dan 100 nummers. Met hun Antwerpse liedjes, eigen teksten en humor speelden ze al meer dan 100 optredens in Vlaanderen. Op zaterdag 6 juni vieren ze hun jubileum met een gratis verjaardagsoptreden in café Grand Laboureur in Mariaburg. Het concert start om 20 uur en het publiek krijgt ook hapjes aangeboden. Uit een controle van Toerisme Vlaanderen blijkt dat iets minder dan de helft van de toeristische logies in Antwerpen niet in orde is. Het gaat om kortverblijven die worden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com. Van de bijna 2900 gecontroleerde adressen was slechts 54% correct aangemeld en erkend. 381 verhuurders brachten hun dossier alsnog in orde. 922 anderen stopten meteen met hun activiteiten. Voor 7 uitbaters werd een verplichte sluiting opgelegd. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze uitsluitend aan toeristen te verhuren. Volgens hem zet dat de woningmarkt extra onder druk en zorgt het ook voor overlast in appartementsgebouwen. Vrijwilligers van het Wilrijkse internaat Topsporthuis hebben €1.716 ingezameld voor de organisatie Kids for Kids. In totaal namen 88 internen deel aan een sportactie, samen met hun ouders en opvoeders. De jongeren zijn actief in verschillende sportdisciplines en zetten zich enthousiast in voor het goede doel. Met de opbrengst wil Kids for Kids sport toegankelijker maken voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Volgens het internaat sluit die doelstelling nauw aan bij de leefwereld van de jonge topsporters.

0: uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 18 mei 1997. Op 18 mei 1997 hield Antwerp Club Brugge van de titel weg. Uiteraard hebben we het dan over voetbal. Toen versloeg de Great Old een ruziend Club Brugge in een match van de voorlaatste speeldag. Het was de laatste grote prestatie van Antwerp, want het daaropvolgende seizoen degradeerde de ploeg naar tweede klasse. Door de steun van Antwerp werd Lierse toen landskampioen in 1997. Het kan verkeren, Lierse speelt al lang niet meer in eerste. Vrijdag 18 mei 2012. Op vrijdag 18 mei 2012 werd er gesmuld van de eerste mastaart. Die dag vierde het museum aan de Stroom namelijk zijn eerste verjaardag en er was meer dan genoeg reden om daar een grote taart voor te bakken. In het openingsjaar had de museumtoren op het eilandje alle verwachtingen namelijk overtroffen met meer dan 940.000 bezoekers in één jaar. Daarom was op de dag van de verjaardag een bezoek aan het MAS in Antwerpen gratis voor het publiek. En er waren ook tal van activiteiten. Een daktuin, dansvoorstellingen en een café op de 9e verdieping en ook nog een MAS-feestje in Café Storm, dat maakte het feest compleet. De taart die werd gebakken door het bakkersteam van Antwerpen en dat bestond uit 20 gepensioneerde bakkers.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express.
2: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: met Christophe Van Dam.
1: Met Feel the Love schreef 10cc in 1983 nog een keer popgeschiedenis. Het nummer afkomstig van hun 9e album, Windows in the Jungle, werd geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman en geproduceerd door de band zelf. Met het nummer bewees de groep dat het ook zonder het vertrokken duo Godley & Cream nog altijd over inventieve popideeën beschikte. De videoclip werd geregisseerd door niemand minder dan Godley & Cream, wat trouwens zorgde voor een symbolische hereniging met hun oude bandgenoten. Leuk detail, ze waren in die tijd de topregisseurs van de popwereld, verantwoordelijk voor clips van onder andere Duran Duran en The Police. Feel the Love bleef echter in eigen land, Engeland, steken op een bescheiden nummer 87.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rak!

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.